Ja, ik heb gewoon dat was. Hitter dan in de maarum is hallo. Yes, die hebben lagen hit op waar gaan. Maar te worden handen dan neer op je hamboen het aan een gehe hit op lassen kurlo ama. Ja, ik heb lassen de sindule te benen op je den again. Op je den again dan neer ja, vitrai. Eteke dat was ook. Mang vitrai taniem. Kurlo ama hoa magi manik again. Mama uttere dan neer komen. Eter is dan neer komen. Maar wat magi hurtal doop op dat tanikerla? Ja, nou en gaman geen kielamank om de aardigianne. Mang eten in utrano diava. Ait het enten noyan hitagena. Adre magemenica. Wesun de manga vitrokelata. Jana. Wis met de pirim hitakin. Obedu singita tadagen, kuchra shakti matva dobha.